dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Spark, de radio van bij ons.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
1: Goedemorgen. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het akkoord afschoot. Het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd naar het ziekenhuis gebracht. Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
2: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
1: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
0: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: wildpaté zonder confijt? Dat zou zonde zijn. Daarom krijg je bij Keurslager de Mulder nu gratis confijt bij je wildpaté. Perfect als voorgerecht of bij een gezellige herfstplank. Das herfstig genieten. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: De buurt rond het Ten Eekhovenlei in Deurne kampt met een plaag van farao-mieren. Bewoners van 15 straten in die omgeving hebben van de stad een brief gekregen met de vraag om de mieren zelf te bestrijden. De kleine tropische mieren verspreiden zich snel tussen woningen en zitten vooral in warme keukens en badkamers. Gewone insecticiden helpen onvoldoende. Daarom raadt de stad speciale lokdoosjes of mierengel aan. De Scheldeprijs voor mannen start volgend jaar in Middelburg in Nederland in plaats van in Terneuzen. De start vindt plaats bij het monument voor de overleden wielrenner Wouter Weiland. De wijziging is nodig door werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. Na een eerste gedeelte door Zeeland trekt het peloton opnieuw richting het vertrouwde Schoten. Ook de lokale ronde daar wordt aangepast door werken in de Villerslijn. In Stabroek is een tiental onbekende tekeningen en etsen van kunstschilder Marten Melsen ontdekt. Die kunstwerken kwamen deze zomer aan het licht tijdens het opruimen van zijn voormalige woning, waar vandalen vorig jaar hadden ingebroken. De tekeningen lagen verborgen in een oude kast en waren bij eerdere inventarisaties telkens over het hoofd gezien. Volgens de kleinzoon van de kunstenaar is het een belangrijke vondst die meer inzicht geeft in zijn werk.
3: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielse en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
1: Terug naar de muziek. Met minimaal 5.

0: Vergeef mij, heilige vader, want ik heb gezondigd.
1: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
0: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
1: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
2: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang.
3: U voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
4: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
5: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
6: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
8: Goedemorgen. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd, na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. U hoort bondscoach Mark van Bommel.
9: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
8: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
7: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Er is een tweede verdachte aangehouden na de explosie van afgelopen zondag aan de Charlotte-Allee in Antwerpen. Het gaat om een jongere van 18 uit Deurne die volgens het parket als tussenpersoon optrad. Eerder was al een jongeman van 20 uit Borgerhout opgepakt. Die zou zijn betrokkenheid al hebben toegegeven. Bij de explosie raakte een voordeur beschadigd en werd een boodschap in graffiti achtergelaten. Het motief ligt volgens het parket mogelijk weer in het drugsmilieu. De correctionele rechtbank in Antwerpen heeft zware celstraffen uitgesproken in een groot cocaïnedossier. Een buitenlandse man van 55 krijgt 9 jaar cel voor het organiseren van 3 drugsinvoeren via de haven van Antwerpen. Bij hem thuis was 1 miljoen euro cash gevonden. Dat bedrag wordt verbeurd verklaard. Een medebeklaagde bekende tijdens het proces plots dat hij alles had georganiseerd en wilde de schuld op zich nemen. Maar de rechtbank volgde die versie niet. Ook andere betrokkenen kregen celstraffen tot 7 jaar en een havenverbod. In Capellen vindt dinsdagnamiddag 6 oktober een jobbeurs plaats in Zaal Lux aan het Marktplein. Werkzoekenden kunnen erkennis maken met tientallen werkgevers uit de regio. Daarbij AZ Klina, de KBC, Bipost, Defensie en de politiezone Noord. Er zijn vacatures in onder meer de zorg, de bouw, de logistiek en de veiligheidssector. De jobbeurs is die dag gratis toegankelijk tussen 2 en 6 in de namiddag.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus, in Brasschaat, Capellen en Stabroek. In Capellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: Daar gaan we weer.

0: Soms wordt er alleen gepraat als het ergens over gaat. Dit is Park.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

0: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
2: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
3: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans. Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
5: Goedemorgen. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
6: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaamse parlement keurt de verklaring goed.
5: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden. Zoals de aanstelling van een nieuwe, definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val. Werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen als in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat. Of 1200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens corona waren dat er nog meer, maar toen waren er speciale regels. Omdat veel ouders thuis moesten werken en kinderen niet naar school konden. Tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen. Met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman. Dat melden Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
7: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
5: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7-9. België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten dan wel zonder Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans doen, want die zijn geschorst. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Keurslager De Mulder in Braschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Correctionele rechtbank in Antwerpen heeft zware celstraffen uitgesproken in een groot cocaïnedossier. Een buitenlandse man van 55 krijgt 9 jaar cel voor het organiseren van 3 drugsinvoeren via de haven van Antwerpen. Bij hem thuis was 1 miljoen euro cash gevonden. Dat bedrag wordt verbeurd verklaard. Een medebeklaagde bekende tijdens het proces plots dat hij alles had georganiseerd en wilde de schuld op zich nemen. Maar de rechtbank volgde die versie niet. Ook andere betrokkenen kregen celstraffen tot 7 jaar en een havenverbod. De buurt rond het Ten Eekhovenlei in Deurne kampt met een plaag van farao-mieren. Bewoners van 15 straten in die omgeving hebben van de stad een brief gekregen met de vraag om de mieren zelf te bestrijden. De kleine tropische mieren verspreiden zich snel tussen woningen en zitten vooral in warme keukens en badkamers. Gewone insecticiden helpen onvoldoende. Daarom raadt de stad speciale lokdoosjes of mierengel aan. De Scheldeprijs voor mannen start volgend jaar in Middelburg in Nederland in plaats van in Terneuzen. De start vindt plaats bij het monument voor de overleden wielrenner Wouter Weiland. De wijziging is nodig door werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. Na een eerste gedeelte door Zeeland trekt het peloton opnieuw richting het vertrouwde Schoten. Ook de lokale ronde daar wordt aangepast door werken in de Villerslei.
3: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: leuk, hè? Zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken. Alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degenen die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Ma, die juwelen. Gonne de Robert.
2: Maar schat, ik die kinderen zo moeilijk afstaan van doen.
1: Het ligt er toch maar te liggen. Doe er iets plezant mee.
2: Wat dan?
1: De kroes, de hond, de nevering begot.
2: Robert de Nixpeer, zegt hij.
1: Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
2: En dat is betrouwbaar?
1: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
2: Allee, we gonnen de Robert.
3: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenixpeer.be.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
5: Goedemorgen. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het hele akkoord afschoot. De stemming was, zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie.
6: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
5: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo. Die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman, dat meldde Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten in Saudi-Arabië. De Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort kapitein Yuri Tielemans.
7: 3-0 winnen thuis is heel goed. Nu, wij moeten ook leren uit onze wedstrijd. Bij momenten was het gewoon veel te open. Ik denk dat we in het spel meer controle kunnen behouden en dat maakt het ons ook makkelijker.
5: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel zonder Kevin De Bruyne en Tielemans doen, want die zijn geschorst. En het is het weekend van de klant. Daarmee willen Unizo en Comeos de lokale winkels in de kijker zetten. Uit een bevraging van die organisaties blijkt dat de meeste mensen liever in een fysieke winkel shoppen dan online. Giel Sterks van Unizo.
8: De fysieke winkel is en blijft een huis van vertrouwen. Je kan er producten voelen, je wordt er aangesproken, je hebt dat menselijk contact, dus die maatschappelijke meerwaarde speelt daar heel fel een rol. En daarboven zien we dat pure online players hoe langer hoe meer ook fysieke winkels openen om dat vertrouwen toch wel te maximaliseren.
5: In heel wat winkels krijg je vandaag en morgen een attentie voor het weekend van de klant. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Bij ons wordt er alleen gepraat als het ergens over gaat. Het is Park.
1: All right.

0: Buiten wat frisser, Keurslager De Mulder maakt het weer lekker gezellig binnen. Een dampend stoofpotje, een smaakvolle ovenschotel of een heerlijk huisbereide maaltijd. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor echt comfortfood. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De correctionele rechtbank in Antwerpen heeft zware celstraffen uitgesproken in een groot cocaïnedossier. Een buitenlandse man van 55 krijgt 9 jaar cel voor het organiseren van 3 drugsinvoeren via de haven van Antwerpen. Bij hem thuis was 1 miljoen euro cash gevonden. Dat bedrag wordt verbeurd verklaard. Een medebeklaagde bekende tijdens het proces plots dat hij alles had georganiseerd en wilde de schuld op zich nemen. Maar de rechtbank volgde die versie niet. Ook andere betrokkenen kregen celstraffen tot 7 jaar en een havenverbod. De Antwerpse Zoo verliest haar jaarlijkse Vlaamse subsidie van 1 miljoen euro. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Broens bekendgemaakt. De maatregel maakt deel uit van het nieuwe begrotingsakkoord en de daarbij horende besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering. Volgens Broens moet de dierentuin voortaan financieel op eigen benen staan. In totaal moet de minister ruim 9 miljoen euro besparen op allerlei subsidies.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar de mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, zeg? Of twee?
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
3: Goedemorgen. Het coronavirus gaat weer stevig rond. Dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. Je hoort virologe Elke Wollans van de KU Leuven.
4: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment, want het is aan het rondgaan.
3: En net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo, die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. En in het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. We krijgen een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
2: Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij een grote controleactie op het Kiel in Antwerpen zijn vier handelszaken gerechtelijk verzegeld. Het gaat om een illegaal pakjesbedrijf, een kapperszaak, een bakkerij en pittazaak. Op verschillende plaatsen zijn werknemers zonder wettig verblijf aangetroffen en bij één zaakvoerder vond de politie bijna 30.000 euro cash. Ook is een handelszaak gesloten wegens brandonveiligheid en zijn daar vervallen voedingswaren gevonden. In totaal stelden politie en stad 87 proces en verbaal op. Een fietster van 43 is vrijdagmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt in de Antwerpse wijk Dam. In de Samberstraat moest ze uitwijken voor een autodeur die plotseling openzwaaide. De vrouw kon een botsing vermijden, maar kwam daarna zwaar ten val. Ze is in levensgevaar naar het Kadik ziekenhuis, iets verderop gebracht. De politie sloot de straat tijdelijk af voor onderzoek. John de Wilde, het laatste overgebleven stichtende lid van de legendarische Strangers, is vrijdag overleden. De Wilde stond bekend als de grote grappenmaker en meest expressieve bekkentrekker van de groep. De Strangers maakten destijds vooral naam met humoristische liedjes in het Antwerps dialect en met het bloedmooie Aantwerpen, zowat de hymne van elke trotse senior. 4 jaar geleden stond de Wilde nog mee op het balkon van het Antwerpse stadhuis bij een huldiging. Neste Adriaansen is nu het enige nog levende lid van de Strangers, maar hij kwam pas later bij de groep. John de Wilde is 93 mogen worden. In Maria ter Heide in Braschaat vindt deze zaterdag 3 oktober een avondmarkt plaats. Van 5 tot 10 verwelkomen lokale handelaars en creatievelingen alle bezoekers in de Kerkendreef. De organisatie is in handen van middenstandsvereniging Maria ter Heide. Details staan op hun website en Facebookpagina.
3: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
2: Goedemorgen. Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zijdefeiten. Het gaat om een man van 41 die zijn ex-partner zou hebben gedrogeerd en misbruikt. Je hoort Cato Belmans van het parket.
3: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook twee andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De twee andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
2: Er zouden ook nog twee andere mannen betrokken zijn bij de feiten. Ook zij zijn aangehouden. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de tweede brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot enorme files in de buurt. Met de aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. En sport. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde. Ze schakelde de Amerikaanse Katie Vallinets uit in drie sets. De setstanden waren 6-0, 4-6 en 7-5. In de volgende ronde moet Mertens tegen de Letse Jelena Ostapenko. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dit is het geluid van heerlijke stoofpotjes. Zodra de dagen korter worden, halen we bij Keurslager de Mulder de smaken van de herfst boven. We hebben alles wat je nodig hebt voor een portie gezelligheid op tafel. Laat die herfst maar komen. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De afbraak van een tweede deel van het viaduct van Merksem is gestart ter hoogte van het Sportpaleis. Dit weekend wordt dag en nacht gewerkt om ongeveer 120 meter viaduct te slopen. De Schijnpoortweg blijft daarvoor in beide richtingen afgesloten tot maandagochtend, richting centrum zelfs tot dinsdagochtend 5 uur. Buurtbewoners zullen vooral hinder ondervinden van lawaai en stof. De afbraak is deel van de Oosterweelwerken en volgt op de ingebruikname van een nieuw deel van de bypass. De Antwerpse Sint-Anna-tunnel gaat deze maand twee nachten volledig dicht. Van maandag 12 op dinsdag 13 en van donderdag 15 op vrijdag 16 oktober. Telkens tussen 9 uur 's avonds en 5 uur in de ochtend. De sluitingen van de voetgangerstunnel zijn nodig voor werken aan het hoogspanningsnet en onderhoud aan onder meer liften en roltrappen. Fietsers en voetgangers kunnen omrijden via de Kennedy-fietstunnel of gebruik maken van het Sint-Anna-veer. Dat veer vaart tot middernacht 3 keer per uur. De allereerste winkel van AS Adventure langs de Bredabaan in Schoten is na een grondige renovatie heropend. De vestiging opende in 1995 en vormt intussen al 31 jaar de bakermat van de outdoor- en lifestyleketen. De winkel kreeg nu een lichtere en meer open inrichting met centraal een grote decoratieve boom. Een nostalgische wand blikt terug op de gebeurtenissen sinds de opening al die jaren geleden. Ook de bestaande diensten en het persoonlijke advies van medewerkers blijven uiteraard behouden.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
1: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot 8 euro maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
4: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
5: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 12 uur.
6: Een goedemiddag. Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten na een klacht van een vrouw van 50 over seksueel misbruik door haar ex-partner. Die zou dat ook hebben gefilmd. Je hoort Cato Belmans van het parket.
7: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook 2 andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De 2 andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek, zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
6: Ook van dat misbruik zouden beelden zijn gemaakt. 2 andere verdachten die mogelijk betrokken zijn, zijn aangehouden. Het coronavirus gaat weer stevig rond. Dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. Je hoort virologe Elke Wollands van de KU Leuven.
8: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment, want het is aan het rondgaan.
6: En net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de 2e brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot verkeerschaos. Met de aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de 2e tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de 3e plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen. Die krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: wildpaté zonder confijt? Dat zou zonde zijn. Daarom krijg je bij Keurslager de Mulder nu gratis confijt bij je wildpaté. Perfect als voorgerecht of bij een gezellige herfstplank. Dat is herfstig genieten. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Een man van 36 die met zijn wagen over voet- en fietspaden in Antwerpen Centrum had gereden, gaat in beroep tegen zijn veroordeling. Dezelfde man kreeg eerder al 10 jaar cel voor poging tot terroristische moord, maar dat op zijn gsm ook video's waren gevonden van de extremistische moslimterreurgroep IS. De man ontkent dat hij met het verkeersincident iemand wilde doden. Zijn advocaat wijst onder meer op het gebruik van zeer sterke cannabis-vapes die mogelijk het gedrag van de man mee zouden kunnen verklaren. De zaak zal nu dus in beroep worden behandeld. Bij een grote controleactie op het Kiel in Antwerpen zijn 4 handelszaken gerechtelijk verzegeld. Het gaat om een illegaal pakjesbedrijf, een kapperszaak, een bakkerij en pittazaak. Op verschillende plaatsen zijn werknemers zonder wettig verblijf aangetroffen en bij 1 zaakvoerder vond de politie bijna 30.000 euro cash. Ook is een handelszaak gesloten wegens brandonveiligheid en zijn daar vervallen voedingswaren gevonden. In totaal stelden politie en stad 87 proces en verbaal op. Stad Antwerpen start een proefproject om dak- en thuisloze jongeren opnieuw in contact te brengen met hun familie of andere naasten. Samen met het Centrum voor Algemeen Welzijn wordt via gesprekken geprobeerd om conflicten op te lossen en langdurige dakloosheid te voorkomen. Terugkeer naar huis gebeurt alleen als dat veilig wordt bevonden en als alle betrokkenen vrijwillig meewerken. De stad neemt het initiatief in een poging om iets te doen aan de groeiende wachtlijsten voor jongerenopvang. Het project loopt tot eind 2027 en kost zowat 140.000 euro.
3: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
1: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Redabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
2: Dag Robert, storen we niet?
3: Nee, kom binnen.
2: Onze kleine is roekbaar.
3: Hallo.
2: Die is een kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
3: 1924 euro.
4: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom.
5: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93.
6: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
7: Goedemiddag. Over een half uur komt premier De Wever voor het eerst samen met zijn vicepremiers om te onderhandelen over de begroting. Een aards moeilijke opdracht. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Isolde van den Einde.
8: Het is een beetje cliché om te zeggen, maar als we kijken naar die Vlaamse begroting, dat was dan het voorrechtje. De federale onderhandelingen, ja, dat is het grote hoofdgerecht. Het gaat om grote budgettaire uitdagingen. Ik denk dat we maandag eerder wakker worden met een crisis dan met een akkoord dat helemaal afgerond is.
7: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. De Fly Dubai-piloot, die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. En sport op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Noor Elias Diebing de titel gepakt bij de junioren. Dat zijn renners onder 19 jaar. Hij kwam solo over de meet na een heuvelachtige rit van 110 kilometer. Hij sprong weg op de laatste beklimming. Vic de Smet was de beste Belg op plaats 5, Sander Willems werd 6e. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is nog maar zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen, want zij krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Buiten wat frisser, Keurslager De Mulder maakt het weer lekker gezellig binnen. Een dampend stoofpotje, een smaakvolle ovenschotel of een heerlijk huisbereide maaltijd. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor echt comfortfood. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Een fietster van 43 is vrijdagmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt in de Antwerpse wijk Dam. In de Samberstraat moest ze uitwijken voor een autodeur die plotseling openzwaaide. De vrouw kon een botsing vermijden, maar kwam daarna zwaar ten val. Ze is in levensgevaar naar het Kadiek ziekenhuis iets verderop gebracht. De politie sloot de straat tijdelijk af voor onderzoek. De afbraak van een tweede deel van het viaduct van Merksem is gestart ter hoogte van het Sportpaleis. Dit weekend wordt dag en nacht gewerkt om ongeveer 120 meter viaduct te slopen. De Schijnpoortweg blijft daarvoor in beide richtingen afgesloten tot maandagochtend, richting centrum zelfs tot dinsdagochtend 5 uur. Buurtbewoners zullen vooral hinder ondervinden van lawaai en stof. De afbraak is deel van de Oosterweelwerken en volgt op de ingebruikname van een nieuw deel van de bypass. John de Wilde, het laatste overgebleven stichtende lid van de legendarische Strangers, is vrijdag overleden. De Wilde stond bekend als de grote grappenmaker en meest expressieve bekkentrekker van de groep. De Strangers maakten destijds vooral naam met humoristische liedjes in het Antwerps dialect en met het bloedmooie Aantwerpen, zowat de hymne van elke trotse senior. 4 jaar geleden stond de Wilde nog mee op het balkon van het Antwerpse stadhuis bij een huldiging. Neste Adriaansen is nu het enige nog levende lid van de Strangers, maar hij kwam pas later bij de groep. John de Wilde is 93 mogen worden.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
2: Jongen, jongen, wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Los het hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een auto rijden. Dus hebben ze ons met onze auto naar Roos gebracht. Dat is een gerief, hè, zo'n Leo.
3: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 2 uur.
5: Een goedemiddag. Premier De Wever zit op dit moment samen met zijn vicepremiers over de begroting. Een erg moeilijke opdracht, want de federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt het.
6: Onder meer pensioenen, daar hebben ze nog 400 miljoen euro tekort. Ook asiel en migratie wordt dan genoemd. En de BTW-hervorming. Herinner je nog? Ja, die meeneemmaaltijden, daar was heel wat gedoe over. Maar morgen de hardere noten om te kraken. En denk dan bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. Moeten we bijvoorbeeld meer gaan betalen als we naar de huisarts gaan?
5: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zouden Wever zijn State of the Union geven in het parlement. De Fly Dubai-piloot die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen door zijn extremistische ideeën. En op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Lotte Kopecky is er niet bij en ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrine Tas wil alvast haar kans gaan.
7: Ik hoop me daar wel te tonen en mee te koersen, een mooie koers te rijden. En, we hebben ook de laatste jaren wel gezien dat er in het wielrennen ook soms rare dingen kunnen gebeuren. En daar moet je gewoon vol voor gaan en dat is wel mijn bedoeling.
5: De aankomst wordt verwacht rond 4:15. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In Antwerpen zijn drie mannen opgepakt in een onderzoek naar het drogeren en verkrachten van minstens drie vrouwen. Het onderzoek begon in mei na een klacht tegen een man van 41. Daarna zijn nog twee ex-partners als mogelijke slachtoffers geïdentificeerd. Intussen worden ook twee andere mannen van 37 en 50 verdacht van de feiten. Op computers van de verdachten zouden bovendien duizenden beelden van de zedenfeiten zijn gevonden en die gaan mogelijk al terug tot het jaar 2008. De drie mannen zitten nu in de cel. Het onderzoek loopt intussen verder. De krantendistributie in de ruime Antwerpse regio is vandaag ernstig verstoord door een sociale inspectie. Die vond plaats in een distributiecentrum van verdeler PPP in Wommelgem. Daardoor zijn duizenden kranten van onder meer Mediahuis en DPG Media niet geleverd. Onder meer Antwerpen, Schoten, Braschaat, Merksem, Deurne, Ekeren en Stabroek zijn getroffen. De abonnees kunnen hun kranten uiteraard wel digitaal lezen. In Maria ter Heide in Braschaat vindt deze zaterdag 3 oktober een avondmarkt plaats. Van 5 tot 10 verwelkomen lokale handelaars en creatievelingen alle bezoekers in de Kerkendreef. De organisatie is in handen van middenstandsvereniging Maria ter Heide. Details staan op hun website en Facebookpagina.
3: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Een tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Ah, leuk hè. Zo'n volautomatische garagepoort. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantelpoort tot volautomatische sectionale poorten. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 3 uur.
3: Goedemiddag. Premier Bart De Wever en zijn vicepremier zitten op dit moment samen over de begroting. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Nog tot 6 uur vanavond zitten ze daarover samen. Je hoort minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
4: Het is vooral belangrijk dat we nu tot resultaten komen, hè, dat er resultaten zijn, want we weten dat we voor een enorme uitdaging staan van 10 miljard euro. Ik denk met een portie gezond verstand, met een focus op efficiëntie, dat we echt wel kunnen komen tot een rechtvaardige begroting. We weten wat onze deadline is, dus ik denk dat we daar nu moeten verder aan werken. Ik ga dat nu binnen rond de tafel gaan doen.
3: De Wever hoopt op een akkoord tegen maandag. Op 13 oktober moet er een akkoord zijn, want dan geeft hij zijn State of the Union in het parlement. In Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, dat meldt justitie daar. De man protesteerde in januari mee tegen het Iraanse regime en zou op de politie hebben geschoten. De man werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God, en dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden er al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden de doodstraf riskeren. En sport, op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen bezig aan hun wegrit. Lotte Kopecky is er niet bij. Ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrine Tas wil alvast haar kans gaan.
5: Ik hoop me daar wel te tonen en mee te koersen, een mooie koers te rijden. En, we hebben ook de laatste jaren wel gezien dat er in het wielrennen ook soms rare dingen kunnen gebeuren. En daar moet je gewoon vol voor gaan en dat is wel mijn bedoeling.
3: De aankomst wordt verwacht rond 5:15. Veel zon deze namiddag met wat stapelwolken en tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zonnig bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Dit is Park. De radio van bij ons. I wanna give you devotion.

0: Dit is het geluid van heerlijke stoofpotjes. Zodra de dagen korter worden, halen we bij Keurslager de Mulder de smaken van de herfst boven. We hebben alles wat je nodig hebt voor een portie gezelligheid op tafel. Laat die herfst maar komen. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Zes mannen zijn veroordeeld voor de invoer van grote partijen cocaïne via de Waaslandhaven. De organisator kreeg 9 jaar cel nadat bij hem thuis in Berchem bijna 1 miljoen euro contant geld was gevonden. Een magazijnverantwoordelijke die uithalers toegang gaf tot het havengebied kreeg 7 jaar cel. De andere betrokkenen kregen celstraffen tot 6 jaar en 5 van hen ook een havenverbod van 10 jaar. In totaal is 1,4 miljoen euro aan criminele vermogensvoordelen verbeurd. Verklaard. Het bekende Antwerpse comedycafé The Joker zoekt na 20 jaar een overnemer. De zaak aan de Kleine Markt groeide uit tot een belangrijke broedplaats voor Vlaams comedytalent, onder wie Alex Agnew en Bart Kanaert. Volgens de uitbaters zijn er geen financiële problemen, maar willen ze nieuwe mogelijkheden bekijken. Of er al kandidaat-overnemers zijn, is niet bekend. The Joker blijft voorlopig open en ook de comedyavonden gaan gewoon door. De Antwerpse comedian Alex Agnew schenkt opnieuw 100.000 euro aan kankeronderzoek. Het geld gaat naar het VUB Yamina Crossa Fonds dat onderzoek naar de ziekte ondersteunt. Het is al de tweede keer dat hij zo'n bedrag schenkt. Agnew zegt dat hij de vooruitgang ziet in het onderzoek en dat hem dat een goed gevoel geeft. Binnenkort staat de man met zijn nieuwe show No More Heroes in de AFAS-dome, het voormalige sportpaleis.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: Terug naar de muziek. Met wie?

0: En deze medaillonneke, och manneke, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. In dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
1: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
2: Wat zei het hem?
0: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. 03-226-93-93.
3: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 4 uur.
5: Goedemiddag. De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader. Maar die had nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar nu stapt hij dus naar cassatie. Daar zullen ze nagaan of alle procedures correct gevolgd zijn. De federale begrotingsonderhandelingen zijn volop aan de gang. Premier Bart De Wever en zijn vicepremiers moeten op zoek naar 10 miljard euro. Je hoort minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
6: Het is vooral belangrijk dat we nu tot resultaten komen, hè, dat er resultaten zijn, want we weten dat we voor een enorme uitdaging staan van 10 miljard euro. Ik denk met een portie gezond verstand, met een focus op efficiëntie, dat we echt wel kunnen komen tot een rechtvaardige begroting. We weten wat onze deadline is, dus ik denk dat we daar nu moeten verder aan werken. Ik ga dat nu binnen rond de tafel gaan doen.
5: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. En in Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, dat meldt justitie daar. De man protesteerde in januari mee tegen het Iraanse regime en zou op de politie hebben geschoten. De man werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God, en dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden de doodstraf riskeren. Veel zon deze namiddag met wat stapelwolken en tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zonnig bij 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In Antwerpen zijn 3 mannen opgepakt in een onderzoek naar het drogeren en verkrachten van minstens 3 vrouwen. Het onderzoek begon in mei na een klacht tegen een man van 41. Daarna zijn nog 2 ex-partners als mogelijke slachtoffers geïdentificeerd. Intussen worden ook 2 andere mannen van 37 en 50 verdacht van de feiten. Op computers van de verdachten zouden bovendien duizenden beelden van de zedenfeiten zijn gevonden en die gaan mogelijk al terug tot het jaar 2008. De 3 mannen zitten nu in de cel. Het onderzoek loopt intussen verder. De krantendistributie in de ruime Antwerpse regio is vandaag ernstig verstoord door een sociale inspectie. Die vond plaats in een distributiecentrum van verdeler PPP in Wommelgem. Daardoor zijn duizenden kranten van onder meer Mediahuis en DPG Media niet geleverd. Onder meer Antwerpen, Schoten, Brasschaat, Merksem, Deurne, Ekeren en Stabroek zijn getroffen. De abonnees kunnen hun krant uiteraard wel digitaal lezen. De baby gorilla die eind augustus is geboren in Zoo Antwerpen heeft een naam gekregen, Baya, B-A-Y-A. Bezoekers konden 2 weken lang kiezen uit 3 mogelijke namen en Baya kwam als winnaar uit de bus. De verzorgers onthulden de naam feestelijk met fruitsla erbij, waarna de moeder van de baby, Mayani, meteen kwam meesmullen. In Maria ter Heide in Brasschaat vindt deze zaterdag 3 oktober een avondmarkt plaats. Van 5 tot 10 verwelkomen lokale handelaars en creatievelingen alle bezoekers in de Kerkendreef. De organisatie is in handen van middenstandsvereniging Maria ter Heide. Details staan op hun website en Facebookpagina.
3: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
0: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
1: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Braschaat en op kledingwieland.be.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 5 uur.
3: Goedemiddag. De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader, want die had nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar volgens zijn advocaat had hij niet de intentie om de moord te plegen. Het komt voor de moeder van Jairon en haar familie hard binnen.
4: En dat is vooral omdat zij echt door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer. Ja, het blijft helaas aanslepen.
3: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
5: Hij twist ten stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
3: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. Zo'n 30% van de kranten in Antwerpen werden vandaag niet bezorgd nadat het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem werd verzegeld. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. De sociale inspectie stelde er onder meer zwartwerk en illegale tewerkstelling vast. Er werden ook mensen meegenomen voor verhoor, maar die zijn intussen weer vrijgelaten. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport, Matthias Kasse kan naar het WK judo volgende week in Baku in Azerbeidzjan. Dat bevestigt zijn manager. Kasse kneusde vorige week een rib op training, maar hij is dus toch op tijd weer fit voor het WK. Het wordt al het 8e WK voor Kasse. In 2021 werd hij wereldkampioen en hij pakte ook al 3 keer zilver. Kasse is 29. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken. Minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs. Daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Keurslager De Mulder in Braschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Zes mannen zijn veroordeeld voor de invoer van grote partijen cocaïne via de Waaslandhaven. De organisator kreeg 9 jaar cel nadat bij hem thuis in Berchem bijna 1 miljoen euro contant geld was gevonden. Een magazijnverantwoordelijke die uithalers toegang gaf tot het havengebied kreeg 7 jaar cel. De andere betrokkenen kregen celstraffen tot 6 jaar en 5 van hen ook een havenverbod van 10 jaar. In totaal is 1,4 miljoen euro aan criminele vermogensvoordelen verbeurd. Verklaard. Het bekende Antwerpse comedycafé The Joker zoekt na 20 jaar een overnemer. De zaak aan de Kleine Markt groeide uit tot een belangrijke broedplaats voor Vlaams comedytalent, onder wie Alex Agnew en Bart Kanaerts. Volgens de uitbaters zijn er geen financiële problemen, maar willen ze nieuwe mogelijkheden bekijken. Of er al kandidaat-overnemers zijn, is niet bekend. The Joker blijft voorlopig open en ook de comedyavonden gaan gewoon door. De Antwerpse comedian Alex Agnew schenkt opnieuw 100.000 euro aan kankeronderzoek. Het geld gaat naar het VUB Yamina Crossa Fonds dat onderzoek naar de ziekte ondersteunt. Het is al de tweede keer dat hij zo'n bedrag schenkt. Agnew zegt dat hij de vooruitgang ziet in het onderzoek en dat hem dat een goed gevoel geeft. Binnenkort staat de man met zijn nieuwe show No More Heroes in de AFAS-dome, het voormalige sportpaleis.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Braschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
1: Een goede avond. De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Zijn vader schakelde nooit medische hulp in en liet het lichaam 8 weken bij hem thuis liggen. Hij kreeg 23 jaar cel, maar hij gaat nu dus in cassatieberoep. Een zware klap voor de moeder van Jairon.
2: Wij dachten echt van, oh, daar gaan we weer. Komt vooral ook voor mijn zonen komt het heel hard ook binnen. Door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En we kunnen nu bezig met de rouwverwerking. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op onhold moeten gaan zetten weer.
1: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
3: Het wist ten stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
1: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is nog niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week nog maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport op het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioen op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker was de beste Belgische op plaats 13.
4: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht eerder dat het rond de top 20 was, maar mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, beginners fout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
1: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Zij wil zich focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken. Minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs. Daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
0: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wildpaté zonder confijt, dat zou zonde zijn. Daarom krijg je bij Keurslager de Mulder nu gratis confijt bij je wildpaté. Perfect als voorgerecht of bij een gezellige herfstplank. Das herfstig genieten. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: In Antwerpen zijn drie mannen opgepakt in een onderzoek naar het drogeren en verkrachten van minstens drie vrouwen. Het onderzoek begon in mei na een klacht tegen een man van 41. Daarna zijn nog twee ex-partners als mogelijke slachtoffers geïdentificeerd. Intussen worden ook twee andere mannen van 37 en 50 verdacht van de feiten. Op computers van de verdachten zouden bovendien duizenden beelden van de zedenfeiten zijn gevonden en die gaan mogelijk al terug tot het jaar 2008. De drie mannen zitten nu in de cel. Het onderzoek loopt intussen verder. De krantendistributie in de ruime Antwerpse regio is vandaag ernstig verstoord door een sociale inspectie. Die vond plaats in een distributiecentrum van verdeler PPP in Wommelgem. Daardoor zijn duizenden kranten van onder meer Mediahuis en DPG Media niet geleverd. Onder meer Antwerpen, Schoten, Brasschaat, Merksem, Deurne, Ekeren en Stabroek zijn getroffen. De abonnees kunnen hun kranten uiteraard wel digitaal lezen. De baby gorilla die eind augustus is geboren in Zoo Antwerpen heeft een naam gekregen, Baya, B-A-Y-A. Bezoekers konden twee weken lang kiezen uit drie mogelijke namen en Baya kwam als winnaar uit de bus. De verzorgers onthulden de naam feestelijk met fruitsla erbij, waarna de moeder van de baby, Mayani, meteen kwam meesmullen.
3: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielse en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Jongen, jongen, jongen, waar heb ik die verzekeringspapieren naar weggelaten? Gelukkig hebben ze daar bij Victoria Verzekeringen een oplossing voor. Mybroker.be. Daar vinden alles digitaal terug. En voor een klapje te doen, dan bel het dan gewoon naar Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
3: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
5: Goedenavond. Honderden artsen en verpleegkundigen zijn vandaag begonnen aan hun opleiding voor de medische reserve-eenheid. Dat is een groep vrijwilligers die ingeschakeld kunnen worden bij een grote gezondheidscrisis. Denk aan de coronapandemie. Je hoort Anneleen de Sadeleer van het departement Zorg.
6: Er is altijd een periode tussen het uitbreken van een crisis en wanneer dat eigenlijk de normale eerste lijnzorg kan opschalen. En in die periode kan deze oproepbare pool van vrijwilligers worden ingezet om bijvoorbeeld te gaan vaccineren, om mensen te verzorgen, om contacttracing te doen enzovoort.
5: In totaal zijn er 4 opleidingsdagen. Er loopt een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europees parlementslid Guy Verhofstadt, dat schrijft KNAK. Het zou gaan over de manier waarop hij stagiairs aanstuurde in het Europees parlement. Zo mogen leden daarvan hun medewerkers niet inzetten voor andere zaken, zoals de nationale of lokale politiek. Verhofstadt moet wel nog verhoord worden. Hij stopte als Europarlementslid in 2014. In de jachthaven van Blankenbergen is vanmiddag een plezierbootje volledig uitgebrand. De bestuurder, een man van 70, en zijn dochter bleven ongedeerd, sprongen op tijd in het water. Vermoedelijk ontstond de brand na een ontploffing tijdens het tanken. Er was ook heel wat rook te zien. Rusland roept op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Die oproep is bedoeld voor diplomaten en buitenlanders. Rusland zegt dat het de komende periode vergeldingsaanvallen zal blijven uitvoeren op de stad en dat het er dus niet veilig is. Wie toch daar blijft, moet volgens Rusland zelf instaan voor de gevolgen. Op het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioen op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die dus het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker liever was de beste Belgische op plaats 13.
7: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht weer dat er rond de top 20 was, maar mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, begin is fout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
5: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Ze wil focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
2: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
3: Nou, hartstikke. Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een Hollander is. Tel je geld nog eens.
2: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
3: Dat is gerig gedaan, Robert. Nou, bedankt.
4: En doei.
3: Een Hollander begot. Maar wel een sympatheken, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
0: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
6: Vertel, mijn zoon. Was het de drank?
5: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
6: Begrijpelijk. Bid 10 weesge groetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
7: Halleluja. De verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
8: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
9: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
10: Goedenavond. Premier Bart De Wever en zijn vicepremiers hebben de hele namiddag samengezeten om te onderhandelen over de begroting. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vandaag ging het om maatregelen die ze al hadden genomen, zoals die rond de pensioenen, zegt journalist Maarten Knuts.
11: Ook asiel en migratie wordt genoemd en die befaamde BTW-hervorming. Je herinnert je nog wel de commotie rond de meeneemmaaltijden en daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. Daar wordt gekeken, kunnen we daar bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts nog duurder maken? Dus de moeilijke onderwerpen die zijn voor morgen en dan kan het ook wel lastiger worden dan vandaag.
10: En de deadline is al over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. Er loopt een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europees parlementslid Guy Verhofstadt. Dat schrijft KNAK. Het zou gaan over de manier waarop hij stagiairs aanstuurde in het Europees parlement. Zo mogen leden daarvan hun medewerkers niet inzetten voor andere zaken, zoals de nationale of lokale politiek. Verhofstadt moet wel nog verhoord worden. Verhofstadt stopte als Europarlementslid in 2014. In de VS neemt de topman van het gevangeniswezen in de staat Tennessee ontslag na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw overleefde deze week 2 dodelijke injecties. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat mogelijk is. Er loopt nog een onderzoek. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
9: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

10 maakt dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Spark, de radio van bij ons.

0: Heugen, die zon. Maar soms mag het toch wat minder. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in zonwering. Van screens en zonnetenten tot terrasoverkappingen. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
0: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Brasschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
5: Goedenavond. De eerste federale begrotingsonderhandelingen van dit weekend zitten erop. Premier Bart Wever en zijn vicepremier zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vandaag ging het over wat maatregelen die ze eerder al hebben genomen hadden opgebracht, zoals die rond pensioenen, zegt journalist Maarten Knuts.
6: Ook asiel en migratie wordt genoemd en die befaamde BTW-hervorming. Hè. Je herinnert je nog wel de commotie rond de meeneemmaaltijden en daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. Hè. Daar wordt gekeken, kunnen we daar bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts nog duurder maken. Dus de moeilijke onderwerpen die zijn voor morgen en dan kan het ook wel lastiger worden dan vandaag.
5: En de deadline is al over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil de Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Gaza-stad zijn zeker 5 doden gevallen bij een Israëlische aanval op een flatgebouw. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 5 andere mensen raakten gewond. Enkele zijn er erg aan toe. De hulpdiensten zoeken nog naar meer slachtoffers onder het puin. Volgens Israëlische media was de aanval gericht op een kopstuk van Hamas. Het is niet duidelijk of die de aanval heeft overleefd. En in de VS neemt de topman van het gevangeniswezen in de staat Tennessee ontslag na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw overleefde deze week 2 dodelijke injecties. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat mogelijk is. Er loopt een onderzoek. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Put your hands up.

0: tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
2: Goedenavond. Federale topministers praten morgen verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben vandaag een hele namiddag overlegd. Het overleg is constructief verlopen, klinkt het. Maar het moeilijke werk moet nog komen, zegt journalist Maarten Knuts.
3: Vandaag ging het over de nullijn. Dat zijn eigenlijk de maatregelen die in het regeerakkoord al stonden. Om te bekijken, hebben die opgeleverd wat we al hadden verwacht? En dan gaat het bijvoorbeeld over de pensioenen. En daar missen ze op dit moment nog enkele miljoenen. En die befaamde BTW-hervormingen. En daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering?
2: De deadline is over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen gehouden in een groot witwasonderzoek. Twee mensen werden ook aangehouden. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en witwassen, onder meer via spookbedrijven en valse facturen. De politie nam meer dan 160.000 euro op bankrekeningen in beslag en ook 20.000 euro cashgeld. De politie vond ook meerdere voertuigen, luxe horloges en een vuurwapen. In Beringen in Limburg hebben meer dan 50 jagers op everzwijnen gejaagd. De dieren zorgen daarvoor enorm veel overlast. Ze halen de tuinen van inwoners overhoop en ze zorgen voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Het gaat om een drukjacht. Een groep jagers drijft de everzwijnen naar eenzelfde punt waar een andere groep jagers dan kan schieten. En die was succesvol, zegt jager Maarten Bonen.
4: Het is heel goed gegaan. We hebben ongeveer een tiental everzwijnen kunnen strekken. Het exacte aantal weten we nog niet, want de tellingen zijn nog volop bezig. Maar wij zijn nu al alleszins heel tevreden. Het is effectief zo dat er vorig jaar een mastjaar was. Dat wil zeggen dat er heel veel eten in de bos was. En dat wil ook zeggen dat er natuurlijk een grotere populatie is dat jaar erop. Dus het klopt dat er meer zijn.
2: Deze maand staan er nog twee van die jachten gepland. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg dan longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. De Belgische auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Het is nog afwachten of hij door de schifting van het Nobelprijscomité geraakt. Dat weten we volgende week donderdag. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
2: Goedenavond. De federale topministers praten morgen verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben vandaag een hele namiddag overlegd. En dat is constructief verlopen, klinkt het. Maar het moeilijke werk moet nog komen, zegt journalist Maarten Knuts.
3: Vandaag ging het over de nullijn. Dat zijn eigenlijk de maatregelen die in het regeerakkoord al stonden. Om te bekijken, hebben die opgeleverd wat we al hadden verwacht? En dan gaat het bijvoorbeeld over de pensioenen. En daar missen ze op dit moment nog enkele miljoenen. En die befaamde BTW-hervormingen. En daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering?
2: De deadline is over 10 dagen, 13 oktober. Dus dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen gehouden in een groot witwasonderzoek. Twee mensen werden ook aangehouden. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en witwassen, onder meer via spookbedrijven en valse facturen. De politie nam ook meer dan 160.000 euro op bankrekeningen in beslag en ook 20.000 euro cashgeld. De politie vond ook meerdere voertuigen, luxe horloges en een vuurwapen. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zegt lokale media. De vrouw kreeg dan longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact was gekomen zitten nu in quarantaine. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook volgende week, begin volgende week, blijft het zo.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Voordelen aller aard. Dat is Chinees voor mij, hè. En daar heeft Victoria Verzekering een oplossing voor. IGAR. Zo wordt alles rechtstreeks geregeld met een boekhouder. En dan hitten deze tijd voor plezante dingen. Zeg Janine, geef maar nog eens een pint.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn. Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
2: Ma, die juwelen. Gonne de Robert.
3: Maar schattekje, die kinder zo moeilijk afstaan van doen.
2: Het ligt er toch maar te liggen. Doe het er iets plezant mee.
3: Wat dan?
2: De kroes, de hond, de nevering begot.
3: Robert de Nixpeer, zeg
2: de. Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
3: En dat is betrouwbaar?
2: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
3: Allee, we gonnen de Robert.
4: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenixpeer.be.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van middernacht.
6: Goeienacht. De onderzoeksrechter heeft 17 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel. Dat bevestigt het parket van Halleveelvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport in Zaventem. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit hun bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de studenten maandag opnieuw naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er werden verschillende relschoppers opgepakt. Een van hen werd zelfs in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Peru, vlakbij de bekende Inca-stad Machu Picchu, is een dode gevallen bij een bosbrand. Er raakten ook twee mensen gewond. Dat meldt het Franse persagentschap AFP. Het vuur woedt dichtbij een treinstation waar normaal gezien heel wat toeristen naar Machu Picchu vertrekken. De brand is gisteren ontstaan, wellicht door boeren die landbouwgrond in brand hadden gestoken om die vrij te maken. En door het droge en warme weer verspreidt het vuur zich enorm snel. En in Frankrijk geldt morgen code oranje voor stormweer in twee departementen in het zuiden. De weerdiensten waarschuwen daarvoor regen en overstromingen die eerder het noorden en oosten van Spanje teisterden. In Spanje was enkele dagen nog code oranje van kracht. Eén persoon kwam daar om het leven. Vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Misschien maakt dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

0: Dit is Radio Park.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.